Ek was 'n hoelenbed. Die geschicht van oom Kloos is geschreven van een oomtje Peter J. Kloosen. Dit is een isch-amersche geschicht van een jonge poor Kloos Peters en Anna Dick, die zich verloofden. Die woonden in Malachner Kolonie in Zuid-Rusland. Kloos Peters was op met welhabende elderen in een van de raadste en rijkste woonsteden im Dorp. Anna, die dochter te den Nachwächter. Toe hier war noch denken, dat Kloos en Anna zich endlich einig worden. Oomtje Dick, Anna erfuhr, es sei tevreden met Kloos. Wie mir uns schloss, geruht, als Anna en Kloos seine Mutter Peters de Gouden Nurech brachten en hoorden haar Goud überrascht. Van der fangt die Geschichte an, kriegt das Anna en Mutter Peters sich uit grote Freude am Pfoten. Dat jeft bij de Peters, kast je viert.

Vandaag kwam de derde deel van een interview wat ik met Hendrik Bruinmjuk of Henry zo samen. Dit is nu de derde week wat we met hem reden. Henry is van Ontario op een vondelsteinrijk Mexico in zijn 20 jaar. Om door in de Bibelschool Maya te leren wil hij spelen zich als van God aan eet wat wezen wil en door wat anderen doet in zijn leven. En in zijn tijd door bij de Bibelschool val hem dat zo op dat God hem in Mexico te een arbeid roepen deed bij het centrum met te helpen. Hij vertelt veel werk van deze arbeid en zoals de tijd verging, heeft hij zich bevriend met Margaret Neufeld. Deze week vroeg ik hem, in deze tijd in Mexico, wat hij en Margaret doorwoonden, door hadden ze daar nog ihre kinderen? En hij antwoordt dat ze stedt.

nudot program wot pesiet. Onje forich bit CHPD 105.9 FM de Breg. Dot plotiche radio it Elmer Ontario Canada. Hört jeder Werk ob et salje zerfablot. Dot wot pesiet, schol wir jeder Donnerdag klok 9 smorjes, klok 2 nu middag und klok 8 uves uit. Je kan ook op onze internet seed horchen van de tiden nicht posen. De seed fing je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn nomen is Helen Boyen. Ik vraag me dat ik junt even de luft vallen duinen kon. Gottes sehen in bad nächstet mol.